0: Ons drenerij vir die vroeg saterdagochtend Gert Couvert met Doodloopstraat, Piet Pompies met Hoop en Andreet kan nie worry nie. Binnenkort sportnies, maar eers Kurt Darren met Winterwase Marte.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Sopas geluister na Tom McDonald met Proud to be a Problem, voordat Ivan Roo met Morsig en Lia met Jou Liefde. Ons seeverslag vir vandag, die IV2, watertemperatuur 13 grade Celsius. Sonsopkoms is 37 minute na 7, sonsondergang 31 minute na 5. Daglig vandag is 9 uur en 53 minute. Dit was hoogwater 54 minute na 1 vanoggend, laagwater 16 minute na 8, dan weer hoogwater 33 minute na 2 vanmiddag, met laagwater 26 minute na 8 vanaand. Die duininghoogte is 1.7 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.

0: Klein.
1: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: Ampie de Pre met Ek wil net jou hand vasthou voor de John Belcher, Maan en Sterre en Kaiser Snap met Flow. Binnenkort sportnies, maar eerst Talana Vieren met Deur die Vieren.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: SFM, betowerende klanke.
1: Waar daar rookie rook, brand daar vuur.

0: darling, just hold on. Ons is so 14 minute van die tyd af. So pas geluister na Steve Aoki met Just Hold On, Ilandrei, Vier op die Water en Mark Amber met Good To Be. Vervolgens Steen Jordaan met Jou Asem.
1: 90.1 SFM.

0: hoop dat jou oggend is sover goed op 3. Stefan Nel, When the World Crashes Down. Skoenlappersoene Monroe het jy ook na geluister. Die George Municipaliteit wil verbruikers daarvan in kennis stel dat weens finansiële jaareind verwerking municipale rekeningstate vir Junie sal dan vanaf vandag sal dit beskikbaar wees en die George Municipaliteit vra om verskoning. Draai by die winkels dan terug met Adam Tas.
1: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfecte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste. www.tulliken.co.za
2: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
3: SFM, ons

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dienersolto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritme.

0: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
1: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one else.

Die Dynabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: De Kentucky Headhunters, Dumas Walker, want jy weet, John Boutse ook na geluister, Fluit Fluit My Story is uit, morgenochtend tussen 9 en 12, kerk en jy weer saam, geniet die rest van jou saterdagmiddag nie, hier is Wynand Burger, Julia, groetnis van my en Ricaries.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.
2: Die

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid

0: gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stop veders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
3: Yeah, baby.

0: baie kruis.
1: Dis maar 'n besonderse stem, daai Aiden Cade met baie kruis. En so gaan ons ons tweede uur van saamkuier vanmorgen. En heerlijke muziek in hierdie uur wat voorle. En dan natuurlijk tussen 5 en 6 ook heerlijke muziek. En dan kyk ons ook so in die omgeving van 5:30 vanavond na dinge wat gebeur het. Net so die interessantste dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. Maar nou terug naar die muziek, Brendan Piper, Fast Dance Life.
2: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

Alesso, Summit, Zara Larsson in words. Is nou so net na 5, ja, net na kwart oor 5, amper sê ek net na 5. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek het nog heerlijke muziek wat vir jou voorlê, tussen nou en 6 uur. Is een bietjie Peyton Parrish, jo, kyk die man ongelooflik talentvol. Dan het ons Neon Dreams, daar is Calvin Wood, Ruan Josh, en as een van Sean de Crow, en dan natuurlijk is daar hierdie enetjie van Elandrey.

0: Goeienaand en welkom, dit is Saterdagavond, dis net na 6. My naam is Corey, ek keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. En dis Saterdagavond, wat kan ek sê, sit ietsie ouds, ietsie niets, ietsie tussenin. En dan ook natuurlijk ietsie kieboere muziek. Hoekom dan nou nie? Hier is Bobby van Jaarsveld met Maak 'n Wens.
1: Muziek op sy beste, net hier op

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. George.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.
2: Is wrong.

0: Aerosmith, Living on the Edge. Gina G, daar in 90s uit met Ooh, Ah, Just a Little Bit. En Elvis Blue en Snotkop met Lang Pad Alleen. Hier is Tavlo met Talking Body.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Ietsie daai 80s uit Gloria deur Laura Branigan. Welkom aan tweede uur van Saam Kuier. Ons begin hom sommer met Blake Shelton en Honeybee en dan ons eerste boere musiekliedjie vir die aand is Hannes Skooman en die Aita Cities.
1: 90.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons

0: Chanel met Maanskyn en Rose, voor dit Queen met We Will Rock You en Jacques Duplessis met Gewag. Move Your Way, deur Droom Syndroom volgende.
1: 90.1 SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Fine Velvet met Hoor Jou, voor dit Simple Minds met Don't You Forget About Me, en natuurlijk uit die film The Breakfast Club uit. Plaaslike musiekie na Dr. Victor en Shambhala.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ons tweede boeremusiekliedjie vir die aand was Dirkie Smit se Mielieblare en hy het natuurlik net voor Dewald Dippenaars gegaan Bos gespeel. Eddie Wilson and Friends volgende met Rocking All Over the World.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Dit was Karleen van Jaarsveld met Te Min Te Veel, Brother Louis, deur Modern Talking voor dit, en alweer Dion, met Klim Op My Voete. Hier is my woord met Late at Night Lyrics.
1: SFM 90.1 kus langs en